0: Du des nu frues med hoppning har hier. Wat besonders för di os frues topgestalt. Hoppentlich hast du tid di en bed utreve, so dat du kost nu musik har hier, en nun red för din hort. Min nome es Irma, en met mi es Hilda.
1: Hallo, jo, axi Hilda. Axi Frodo.
0: Hoppentlich hast du tid di en bed utreve, so dat du kost nu musik har hier, en nun red för din hort. Min nome es Irma, en met mi es Hilda.
1: Hallo, jo, axi Hilda. Axi Frodo, dat vi kenne topkomme om radio. Hast du mulje hit, dat du eine gode fru es, hinge en goden morn? Os dat nu zo es, oder nich, ne fru haf en groten einfluss op en morn. Manchmal goud, manchmal nich so goud.
0: Ek konde gleive, dat fru es kenne en groten unjerscheid merke en dat lewe van en morn. Doorweng as dat voor mij interessant, fru es en de Bibel beter kenne te leren.
1: Van jou wil Diane ons vertalen van Frues en Moses zien leven. Ik leef du woord

als Jehovah wordt, die de mede ihre Armee door in de stad en dan marscheren, wo die Riefe oder die Karnol wie je warst. De Karnol rand door in je de woont. En dort jenk legt er de stad. Dort moog de stad ook zeer stroom. Aber nu wird dort Water aufgeschneiden en trig in den Euphrat Riefe geleid. Dem General sin Nome, de seine Armee door in Babylon anbracht, wie Gobrias. En hij en seine Armee wäre en dort benestet van de Stad, verdem dat die Wächte irgendwat en worden, wat dort passiert. Belshazzar wordt dood gemacht, zoals ik zei. Gott hat am en seine Wichtschul geleicht, en door wie Mangel. Gott deed dort. En hij deed nicht aufbrachen, voor wat hij deed. En hij neemt ook nicht rot. Van die oder van mij. Dat hält zich gelijk wat du oder ik denke. Wat hij denkt, is wat wichtig is. Gott wordt ook niet dienen oder mijn Mordbrücke. Hij wordt zijn eigen Brücke. En hij haft ons die en zijn woord gejeft. En waarder. Hij haft mensheid ook en zijn wegschul geworgen. En jo, door weer mangel. Alle hij gezindigd. En zijn kort gekomen aan Gott zijn Herrlichkeit. Wie zijn verloren. Aber Gott sie dankt dat Jezus de schuld betold haft en haft ons de radung on je bode. Nu weer de Darius, de chenig van dat zelvene chenigrik. Hij chem hostig op den tronen ab. Dat weer profetisch beschreven in Jesaja 21. Babylon weer je vallen. En in de toekomst wordt er nog één Babylon zenne, die ook zo denken wordt dat haar nicht te vernichten jeet. Aber Jezus wordt dort Babylon ook vernichten. Dort is beschreven in dat laatste poort van dat 18e kapitel in dat Openbaringsboek im Nieuwe Testament. Dit brengt ons dan bij dat zesde kapitel in dat Danielboek. En dit is immerhand dat bastet bekondet kapitel in dat Danielboek. Dit is de Geschichte, die de meeste Tjinge in Christentum geheert ha. Interessant, ene heert zoveel van Daniel en de leef er gruft. En dat weer maar ene nacht. Aber zijn gans het leven, van dan aan, als hij een jonge 17-jarige man weer, wat hij ongeveer 90 jaar oud weer hij en dem tjenig zijn Paulus. Ik wonder of dat niet veel gefährlicher weer, door en dem tjenig zijn Paulus, deeg de jaren, als de ene nacht door en de lijf er gruft. De lijf kunnen am tjen schoden aandoenen. Am wordt mank de lijf geschmeten, wils hij tot dem woorden God im Himmel bededeed. In dat zesde kapitel, wo wir dat nächste Mal ontvangen worden, sind wir endlich van dem Nebukadnezar, no dem Belshazzar, en dan no dem Darius gekomen. Uit dat Babylon tjenig rückt, no dat mij de Perser tjenig rück. De tjenige tot de tijd weer heidnisch, en de wollen aangebet worden, als wann ze God weeren. En bet mij ja hier, dat zesde kapitel, is dan dat laatste kapitel en dat Danielboek dat historisch is. Deze ervaring in dem Daniel zijn leven is nog één bijspel van hoe God zijn dingen bewaren kan en deed. En dat is ook wat een beeld van hoe God zijn eeuwenblijfsel van zijn volk, de Juden, bewaren wordt en de grote triebsel tijd. En dat derde kapitel waar Daniel zijn drie vrienden en de vier overgesmeten worden, weer door een vraag hoe Daniel weer. Hier in dit kapitel, waar Daniel en de lijfgruft gesmeten wordt, is de vraag hoe de drie vrienden waren. Die worden zekerlijk ook niet achtergeeft ha, op den bevel dat tjenen zal verdachtig door, naar een andere beden oder wat verlangen als bloos dem tjenig. Aber hoe waren die? De antwoord is dat we niet weten. Aber trek nu Daniel, wie leven ook in een wereld, waardoor een lijf ramrand, zoals Peter in zijn brief zegt. De lijf, de dievel, randrammen zie ik wem hij te rieten kan. En Peter zegt, wie moeten nicht zennen, en immer waker zennen, zodat de zoten ons nicht beschommelen kan. Wie kennen even aan je wennen en standhaft zennen, wils die een ons is, is maakt je als die in de wereld is. En mijn vriend, God zij dank daarvoor.
Also, but

Hallo, vandaar wel wie van een vrouw en een bibelrede, die heet Rahab, zij wie een hoa. Wanneer stu dat? Een vrouw op een gaas, of een vrouw wat hoerarie drieven deed? Dat is een vrouw mens, die een tjarpa verchaft aan een man. Je weinig worden zonen veracht en verdomd van mensen die aan tjane, maar God houdt er uitgezonderd en beroepen van wat anderet. Hij wil er raden van een bijzonderen ploon. Wanneer du een Bibel hast, dan slo die op en ving dat boek Jezua. Im tweede kapitel is de geschicht wat ik die vertalen wil. Nur een pogrom kost du die dij zelfs lezen. Als God de Israëlieten zeid dat hij aan dat verheidene land kanne aan jeven wordt, dan dat Jezua, de leider van het volk, twee mannen uitchecken om dat land Kanaan uit te spionen. De twee gingen eerst naar de stad Jericho en komen door Binehua, er Husnen, en blijven door. Als de chenik van Jericho dat heerd, dan wil hij de twee gevangen nemen, maar Rahab had hij op dat dak versterken. En zo worden zij geraad. Als de je voor Eva via, dan vangt ze aan te die te reden en zeed. Ik weet dat de haar hun volk dit land gegeeft heeft. We leven in grote angst. Al die wat in dit land wonen, doen de voor angst versmelten, wil ze weten dat hun God im hemel is de God van den hemel en de eerd. Nu dat ik heb hun God behandeld, doet me een teken geven dat van je deze stad aannemen worden, dat je mij, mijn voda, mijn mutter, mijn breider en zestre van dood raden. De mannen verspreken er ook er familie dat zij woorden zeggen zijn, van zij aan nicht verkleuren woord, maar op een bedingung, van zij woord een rauden band en venster hingen. Dan woorden de soldaten dat zijn en al de mensen en dat huis raden van dood. Ram de ganze stad wie een huur gewoond, zodat de fiend niet woede en de stad zo leicht nen komen tjenne. Dan leidt Rahab aan met een strang van de wand rauf. En zij bunk een rauden band aan dat venster. Van wie de geschicht wieder lezen, dan deed de armei van Israël dat verheidene land innemen. Zij marschierde 7 maal ram de stad. Dit 7e maal leidde zij een luidetje schrecht uit, en de wenk van Jericho vallen dool. De armei ging ohne je hindert, en de stad nen en nam de en. De twee spionen gingen naar Rahab er huis, en deide ihre ganze familie raden en namen die naar een stad, naar een sicheren plaats, waar de Israëlieten er lager hadden. De stad wordt dan verbrand en vernicht. Dit is een bijzondere geschicht van wo groot en goud God weer to zijn volk en to all die aan arm geleven deide. Dit is een geschicht van een vrouw die aan God geleven deide en aan verste deide. Dat is wat er en de ganze familie rade deide. Als du de geschicht aan hieren deidst, dachst du bij die zelfs, wo tjemt dat, dat God ne aanzettliche vrouw woed raden? Ne vrouw wat van volk veracht wordt, ne vrouw die schand op ere familie bracht, ne vrouw met een schlechten nomen. Du moet doch seine gouden mannen leef tol je mitte, al schul je tjinge je wast, die zich dat woede hebben verdiend je raad te worden, eer hij Jericho vernichtet deed. Waarom wordt Rahab je raad? Grote vrouw, niet zo? Wat leer wie van deze geschicht? Wie leren God zijn woord bij de tjane? Wie zijn de wonderbare genood en de grote lijf van God? God heeft dezelfde lijf van ieder einem en zijn verlangen is ons leven van zin, ons leven ohne God, te raden. Hij deed Rahab raden van een godloze leven, omdat zij kon met God zijn volk wonen, kon God tjane leren als den einzigen truen God.
Gott lüt nicht, bat wie wor fehlerlos sein, oder gotchen juch, je hei uns leuwe dat. Hei jef nicht on uns ab, wann hei ook all unser Schorte siede en sind sit. Gott chandra hab, en nom er on, kreigse os sei wir ne aasittliche, sindje früh. Wann du weißt, dass du Dinge sind in dein Leben, die nicht reich sind, Gott weit von dort, en hei nimmt die on, kreigse os du best. Gott ist dort Licht, wat in deine Dunkelheit schiene kon. Rahab hod in Glaube an Gott, bloß wie sie von de graute Ding gehört hod, wat Gott von de Israelite gedone hod. Sie sag en, dat hei de Haar Gott wie. Sie leift an arm, en de dort bechane, als sie seht, dat sei en ihre Menschen sich fürchte deide von den Gott von Israel. Der rote Strang, wo Rahab durch an ihr Fenster gebungen hat, wie ein Tierchen fahr ihre Radung. Bloß Rahab und ihre Familie wurde gerat, aus die Soldaten in die Stadt nen kommen. Jesus im Blut ist auch der einzige Weg, wo wie Tierchen gerat wurde. Gott ist reid ans Torade durch sein Sehen Jesus Christus, durch sein Leben en sein Blut, wat du vergoten wordt, als hij starf. Wenn wir an ihm leven, en ons hoort nu Gott drehen, dan wil hij ons leven ook brücken, kriegst es Rahab. Gott brücke Rahab zwei Spionen te raden. Rahab wie een Port von Gott sein Plan, sein Volk en dat versprochene Land nennt bringen. Lothar wordt Jesus en ehe Schlacht nennen geboren, als hij in de Welt kom. Er Nume fing wie Wade im Neuen Testament in dort erste Kapitel von Matthäus, wann wie Jesus ihn Geschlechtsregister lese. Wat Rahab im Glaube deit, wie genug ihr Leben zu ändern. Wo ist dort mit dir, mein Freund? Wusst du auch gleich einen Schritt im Glaube an Gott zu nehmen? Kriegst du aus Gott nur dort Wort von Rahab zu gedeit, so dass er auch en dien hoort nen checken. Hij luurt dat du zine genood en vergeving aannemen worst, der zin zijn Jezus Christus. In Johannes kapitel 3, en de vers 16 en 17, zegt dat zo. God is de welk zo veel weet, dat hij zin een einzien zin gaf, dat al die aan arm je leven niet verloren gaan, aber dat eeuwige leven hebben. Will Gott schick seinen Sehen nicht in dieser Welt, dein nicht zu rechte, aber dort die Welt durch arm kun gerat worden. Wenn du wirst gerat sein, von dein Leben von Sinn und Dunkelheit, dann nimm die Leib und die Genot von Gott an. Wenn du dort wirst, dann du mit mir bete, so als dit. Lieber himmlischer Vater, ich weiß, dass ich ein Sünder sie. Ich brauch deine Vergebung. Ich glaube, dass du deinen Sehen Jesus Christus geschickt hast, von meiner Sünd zu sterben. Nun sei ich frei, deine Leib anzunehmen und dort neue Leben, was du mir geben wirst. Ich danke dir, dass du mich nicht hast verstanden. Ich will dich vertrauen aus mein persönlicher Heiland und die Nachfolge aus mein Herr und mein Meister. Amen.

0: Holdst du med Joyce gebet? Hvor følst du dig nu? Følst du flæk så os Rahab dig? Von Gott oder von andre verstaat? Fängst du dort schwort zu gleiven, dort du agnod es für din leve, willst du nicht Gott gelebt hast? Lud mi die diese Farsch verlese uit Römer 8, Vers 1. Dann es nu nürst meier zu verdomme, und dei, dei in Jesus Christus sind, dei nicht so leve aus dort Fleisch verlangt, aber so aus der Jes dort verlangt.
1: Du hast aber noch ein Farsch, wat ans Fehlhubnen jaft, in von Gnud redet. Den fing wie an Epheser 2, Vers 8. Hier sind durch Gott seinen Gnud gerat. Willst je glaube? Dort ist nicht durch jene Werke. Dort ist ein Geschenk von Gott. Die Bibel sagt uns auch, dort Gott ist vertrafflich rick und Gnud. Und die haft er uns bewiesen an Jesus Christus. Möchtest du mehr weiter von wat Gnud ist und wo wir kennen an Gnud leben?
2: Wat Carol von der Autor uns sagen will, wat uns bestimmt, ab nu Gedanken bringen.
1: Und wat ook ne wahre Geschichte vertale, von ne Frau, die nicht Gnud annehmen deit, und ook nicht vergeben will.
3: Hallo. Einmal deit Jesus in Gelegnis vertale, von wo gnädig und chinig wir. Do wie ein Mann, der dessen chinig sehr viel Geld schuldig wir. Veel meer als hij jemals voor China trekt tolle. De Chinese bewijst aan grote genoeg en de ganse schuld stretje. Schienbaar kon de man dat je schenk van genoeg niet aannemen. Hij jinkt bald doorop en verlangt met je wold en bet je geld van einem de arm schuldig via. Waarom? Kun dat zijn dat hij nog immer wil de Chinese de verjeefde schuld trekt tolle? Schient mij zo als wann hij dort geschenkt nicht kon annehmen. Hij glaubt, hij moest zijn schuld nach immer betolen. Meist jed ans dort is Christe ook nach zo. Voll wie zo als wann wie Mathe, meier de Bibel lezen, meier bede, en goudet leven vieren am Gott zijn het genoot te verdienen? Ek betoond Mathe. Wann wie Mathe, dan zijn wie nicht free. Dann sind wir unter Druck, weil wir Gott seine Genot einfach nicht gerne vollständig annehmen. Der Feind prüft uns immer zu verklagen, uns unruhig zu machen. Ich weiß von 91-jährigen Tante, die zweifelt immer weiter daran, als ihre Sünde auch wirklich verjäft wird. Sie kann scheinbar nicht die Genot mit ihr Hort annehmen. Sie sagt immer weiter, wie viel sie gebet haft und die Bibel gelesen haft. Aber sie weiß noch immer nicht, was sie ihr Rat ist. Noch ein Tierchen, dort wie Gott seine Genot nicht betriebe, es waren wie andere nicht vergeben können. Ich möchte deine Worte in trüge Geschichte vertalen von einer Frau, die nicht in Genot leben deit. 100 Jahre tritt, wird diese geboren. Sie wird das 8. Kind einer Familie von 10. Sie wohnte in Chicago in der States. Der Vater kann knapp genug verdienen, um die 10 Jahre alle zu feiden. Er fängt an zu drehen und dann wird er noch weniger Geld. Wenn er tun wird, dann wird er besonders rauf mit den 10 Jahren. Die Daisy wird in einer Eich gesetzt, wenn er ihre kleine Geschwister mit der Feit Rammsteite deit. Sei kun am von horte schlacht liede. Ein Tag seht heit für seine Frau, dat sei soll bad merach ut im Hus sein. De tien tienja stünde ramea en prachade, tau bloß nicht kone. Aber der Vater bleibt do abstone, de Mama must wirklich packe en gone. De Daisy vertalt, wo sei mat de tienja taub, henja ron checkte, bat sei verschwunk. Bei der Zeit ging einzig von den Tienen mit ihr wohnen, und andere bleiben bei Verwandten. Aber Daisy muss bei ihr Papa bleiben. Innerlich kriegt sie ein Gewoss von Betternis und Holz in ihr Hort. Die Tienen gingen alle mit der Zeit von Haus, befrieden sich und prauten von ihrer trüge Tientheit zu verjeten. Der Vater verschwung auch. Viele Jahre später kam er wieder zurück. Wat is passiert? Einmal, als hij zei doen weer, jink hij bijna helsarmee, missie jou nen. Om dat hij dan een multi tree kon, moest hij nog choik gaan. Door hier hij dan het eerste mol dat Jezus voor Amir gestorven via. Om heiflich te zijn, jeet hij nog verder en deed beden. Werkelijk, zijn leven wordt ganz anders. Tum eerste mol feilt hij dat aan wat gerekend wordt. Hij feilt rein. En dan kwam de papa waar hij trekt naar zijn tjenja. Hij jinkt nog jeder tjent en vroeg als zij aan vergeven worden. Am Anfang truude zij dat niet. Zij leefde hij wat bald waren naar zijn ander leven trekt gaan. Andere dachten hij wil bloos geld hebben. Aber wirklich, nun eine längere Zeit sah sie, dass er ganz anders war. Sie konnte am alle vergeben, aber nicht diese. Sie hat sich lang träg vorgenommen, dass sie niemals zu ihm reden würde. Als sie war ran war, dann kommen ihr waren all diese sehr schlechte Erfahrungen im Gedächtnis. Sie sieht, hij kon niet bloos alles goed maken met zijn afpracheren. Met zijn lange drinkje had hij voordat zijn gezondheid verdorven. Hij wordt doodskrank. Hij woont dan met een van zijn dachten niet weet af van deze. Wils deze moest zich vergenomen had niemals te hem te reden, deed zij hem niet eenmaal bezitje. Ere dachten waren over erloopt. Als dat hem enging, kwam een van deze ere dachten bij hem nen. De vader zag deze jonge dachter nen komen en strijkt zijn arms uit. O, Daisy, du bist endlich nog mee gekomen. De andere in de stoel wisten dat zij niet zijn dachter via. Daisy kon hem niet vergeven, door weer keine genood. In haar ganse leven had Daisy zich vergenomen dat zij niet wel zou zijn als haar papa. Zij deed niet eenmaal drinkje. Aber zij behandelde haar familie, zei haar zo, als haar vader haar had. Zij schreef fokken op haar tjenja, commandeerde aan en zei, waarom heb ik zo'n nog niet huisje tjenja gehad? Je doende me blauw schouder aan. Daisy had zes tjenja en de depression. De jaren is dat mensje zeer omgeent. Dat kleine huis weer zeer vol. Zij weer zo dol en beter. Zij deed aan mijmaal zo ovens bestroven voor wat Emma zij wilde hebben even dag gedaan. Er hoort weer hoort als stein. Zij deed zich niemals entschuldigen en niemals vergeven. Zogar wanneer de tjenja proefde af te prageren, nam zij dat niet aan. Zij zei, wanneer dat werkelijk leid weer, dan wil je dat niet gedaan hebben. Daisy had een dochter, Greta. Die had het ook vast vergenomen. Zij wilde niet zo zijn als haar mama. Als haar tjenja en de jugendjaren aan komen, dan vangen haar troubles aan. Besonders met haar 16-jarige zoon Michael had zij veel trouble. Wat in het geval, weer dat hij zijn hoor lang was leidt. Hij hoort nog zijn muziek, wat in het geval. En een dag, als hij smeertje deed, deed zij aan met alle hand drijven. Endlich had zij genoeg. En in haar wat zei zij, ik wil die niemals meer zijn zo lang als ik leef. De Michael en zijn mama leven nog. Zij hebben zich in 26 jaar niet waar gezien. Een man die aan bed chant, heeft aan proef te verzijnen. Wanneer hij tot Greta reed, dan zegt zij, ik kon dat niet verstaan waarom God hem niet al genomen heeft voor al dat slechte wat hij gedaan heeft. De Michael heeft een vroege hart naar de andere en zich immer waren laten scheiden. Na de laatste vroeg zei hij wenscht hij wordt er nie waren zijn. Een dag zag de man wat Greta de Bibel lezen deed en hij vroeg haar, hast du de geschicht van verlorenen zoon gelezen? Zitst du wat hij even vergeving zegt? Jo, door is de zoon die moet op knieën komen en afpracheren, wie er antwoord. Zo lezen we dat van den vader. Hij zag zijn zoon al van wied afkomen. Am jonger dat even zijn zoon. En rand am het jeen, fout am en juif am een kus. Dei fordar deit knop no dem sehn sine Entschuldigung horche, dann deit hei all in fast plone am de Fred te fiere. Ek wud seie, dort wie ein Bild von Jenod. Jenod chämt einem nicht erreicht wer. Hode fordar den sehn ich erst soll bestrofe? Willkonne dachte er fordar verjewe, dei er so schlecht behandelt haft. Wo konne Mama in sehen für jewe, der er so sehr beleidigt haft? Bloß, wann wie erst Gott seine Genod von heute annehmen, wo wie tjane andere genedig sehne. Wat passiert, wann diese Genod nicht angenommen wird? Nicht für jewe schlägt Eva von einem Schlag nur dort andere. Der Dachter verbettert sich gegen den Vater und redt nicht zu arm. Ein Vater stirbt ohne Verjewung. Ne Mutter, der tjen ja nicht verjewe. Ne Mutter schickt ihr Sehn von Tüs. In Sehn kann nicht mit ne Früh vor dich worden. Es dort nicht ne trühe Geschicht. Wort von dei will wie für uns selbst annehmen. Wie viel anders es dort, wann wir erstens Gott seine Gnade annehmen und dann tja wie zu andere gnädig sein und dei verjewe.